0: Ja, deze is zo obscuur dat ik gewoon zeker weet dat je hem nergens anders hoort dan hier op Galaxy Radio bij Flava in Ya Ears. Big Mike met Bourbons and Impalas. Een obscurity ingezonden door Leslie White. En dat is naar aanleiding van een oproep op mijn kanaal op Instagram. Via updates heet dat. Flava in Ya Ears updates, dus afgekort. En dat kun je gaan volgen en later meer erover hoe je dat precies kunt gaan volgen. Maar naar aanleiding daarvan dus deze obscurity. Maar hey, het is tijd voor de soundbite. Dan draai ik een kort geluidsfragment van een hele bekende track. En dan mag jij raden welke track dat is. En de kunst is om het dan binnen 5 seconden te raden. En vooral als je samen met iemand bent, dan wordt dat echt een battle van je welste. Dus zet je schrap en probeer binnen 5 seconden te raden welke track dit is. Ja, welke track was dit? Ik weet niet of je er klaar voor bent of niet, maar straks ga je het antwoord krijgen. Want dan draai ik die track helemaal. En over obscurities gesproken, ik ga er zelf ook eentje in gooien. Welke ik vind dat die obscuur is, want je hoort hem eigenlijk gewoon... Nou eigenlijk, je hoort hem nergens anders dan hier bij Flava in Ya Ears. Ik heb het over Chaos met Rise Like the Sun, maar dan de Gadget Video Mix.
1: All original rude boys. Know the eye. So heed words as I stand before you without sorrow, driven eternally by the immortality of blackness, which leaves me confused when gangsters die today. The sun will still rise tomorrow.

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word zo gelukkig van dit baslijntje. Wat klinkt dat zo lekker in mijn trommels liezen. Ik kan daar heel erg van genieten. Je zou me er bijna s'nachts voor wakker kunnen maken. Moet je niet doen trouwens, mij s'nachts wakker maken. Maar that's a whole other story. Hey, het is tijd om bekend te maken welke soundbite het nou was. Maar eerst nog even het volgende. Want ik hoor altijd graag of het je gelukt is binnen 5 seconden. Dat kun je laten weten door mij te gaan volgen op Instagram. Zoek daar naar Fleva in je ears, geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar dan een S eraan vast. En onder diezelfde naam vind je me ook op Spotify en ook op Mixcloud. Nou, op Instagram komt dat alles samen en dan hoor je ook nog eens een keer met wie ik aankomende week dan een interview heb. En daar kun je me dus ook volgen op het Via Updates kanaal, waarvanuit wij vandaag Obscurities draaien al de hele tijd. En daar gaan we ook op het Mixcloud gedeelte mee door, hoor, dus geen zorgen. Maar op dat Mixcloud kun je dus uitzendingen tot 10 weken terugluisteren. En ook altijd daar exclusieve delen van interviews en exclusieve muziek. Extra muziek, zou ik zeggen. En de muziek die ik draai kun je dus op Spotify in je eigen playlist droppen door mij daar te gaan volgen. Dus Fleva in je ears, volg dat. Nu bekendmaken welke track dat nou was van die soundbite. Dat waren de Fugees met Ready or Not.

0: Black Caesar met Black Caesar. Zo heet die track. En Obscurity binnengekomen via Zoomie. Big up ook naar Zoomie dan bij deze gelijk. Bam. Hey, we gaan door met het interview met Reason. De laatste paar vragen op de radio. En ja, meer vragen en antwoorden van hem dan op Mixcloud. En daar kun je me volgen ja, via Flava en je eerst in te typen. Als je op Mixcloud dat kan zit. En dan vind je mij vanzelf. En daar dus exclusieve delen van dat interview met Reason. En ook exclusieve muziek. Dus ga dat checken. Hey, en nu nog drie laatste vragen hier zo. Ik zei hem, je hebt een vrij sterke mening over dingen. En steekt die dan ook niet onder stoelen of banken? Dit betekent dat je dan ook tegenwind krijgt. Tot waar ligt de grens dat je nog in gesprek kunt gaan met iemand die een andere mening heeft? En sta je ook open voor een andere mening? Of blijf je altijd bij jouw eigen sterke mening? En waarom is het volgens jou belangrijk om over wat dan ook je te blijven uitspreken?
1: Ja, dat zeg je mooi, man. Een vrij sterke mening. Ik zou ook kunnen zeggen dat ik een veel te felle, expliciete, botte, lompe hork vind die af en toe een keer zijn bek zou moeten houden. Maar tegenwind valt mee, man. Het is... You know, ik weet wel dat sommige mensen mij misschien niet meer aardig vinden of niet meer naar mijn muziek willen luisteren. Misschien doordat ze weten hoe ik over dingen denk, maar dat is niet iets waar ik wakker van lig. Ik denk niet dat er een grens is tot waar je met iemand in gesprek kan gaan die een andere mening heeft. Want ik ben echt een kind van de vrij absolute vrijheid van meningsuiting. Ik vind iedereen mag de meest gekke mening hebben. En ik blijf echt niet altijd bij die van mijzelf. Want correct me if I'm wrong. Maar ik denk wel, het is voor altijd belangrijk om je uit te blijven spreken. Je eigen oprechte gevoel over dingen. Dat is zeker als artiest, zelfs denk ik een opdracht. Als kunst hoort te gaan over engagement en de zeitgeist te reflecteren.
0: Goed gezegd ook. En nu een wat meer standaardvraag. Want wat kunnen wij in de toekomst nog verwachten van Reason in de breedste zin van het woord?
1: Ah ja man, sowieso veel, want Reason is nog niet klaar. Sowieso. Ik ben Bob de Bouwer bij House of Hip Hop in Utrecht. En we hebben ook een chapter in Amersfoort. En daar zijn we bouwen met de zeer gewaardeerde collega's. Om te zorgen dat hiphop een plek krijgt in de provincie Utrecht. Dat verdient het al heel erg lang. Maar het allerbelangrijkste is, dat komt er al heel snel aan. Dat is dat ik heb een plaat gemaakt. Jawel, eindelijk weer een Reason album coming up. Samen met Stag. Wat mij betreft het gouden ei als je het over producers hebt uit Utrecht. En ik zeg jullie eerlijk, hou deze eventjes speciaal een plekje vrij voor in je playlist. En houd het in de gaten, want ik denk dat je hier heel blij van gaat worden. Dus sowieso, we blijven bezig, man, baas.
0: Ja, goed bezig hoor ik. En we kijken er naar uit. En als het uit is, dan weet je mij te vinden. Hey, de allerlaatste vraag, beste Reason. Wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ja man, sowieso wil ik gewoon even één grote shout-out geven naar mijn statie Utrecht. Reason is per slot van rekening daar geboren. En Utrecht is een gift that keeps on giving, man. Want ook bijvoorbeeld na jaren kan ik eindelijk van mijn bucketlist afstrepen dat ik ook werk heb mogen maken met Purple 88, shout-out naar hem. En de Ground Beef Records Movement die hij zo doortastend leidt. En sowieso, man, shout-out naar te veel om op te noemen in Utje. Fresh Quince, Mercy, Benji, Hartedief, Tano Rivers, Prime 030, ga je daar je patta checken als je in Utje bent. Non, Maceo Mace, Dot Multibeat, No Flick, Freedom City Movement. Zoveel hip-hop, zoveel te moois om op te noemen. Dus ik, mijn shout-out en wijze raad aan iedereen is, check U.
0: Ja, u heeft het gehoord. Ga dat dus dan ook doen. Super bedankt voor dit interview, Reason. We gaan nu nog naar een track van jou luisteren en op Mixcloud nog veel meer. Maar nu dus hier op de radio de laatste track van jou, Reason, hier met Laat Me Spreken.

0: woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom binnen,
3: mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.
5: Pulling out my shotty, busting shots in his body. Pulling out my shotty, busting shots in his body. Pulling out my shotty, busting shots in his body.

0: Blackmail, you sell, oh well.
1: Pak Div met Young Blackmail. En daarvoor Blackstar, niet die van Mos Def en Talib Kweli en Hightech. Nee, een andere Blackstar met Police Brutality. Dat was een Obscurity ingezonden door Winged Villain. En die Obscurity, dat was een oproep dat ik had gedaan op mijn kanaal. En mijn kanaal heet Via Updates, die je kunt vinden via mijn Instagram pagina Fleva in Ja Eers. Dus ga dat zoeken. Maar zojuist dus Pak Div. En Pak Div, zijn Beyond, Mips en Like. En voorheen heette ze Pacific Division, dat werd al snel ingekort. Zo ook de groep, want dat bestond eerst uit een man of 12, werd ingekort naar 3. Nou, degene die er echt serieus mee bezig waren en niet alleen maar aan het roken en drinken in de studio en het allemaal alleen maar daarom tof vonden, zeg maar. En Pak Div werd het uiteindelijk gewoon omdat ze het ook beter vonden staan. De connecties van Like zijn allemaal persoonlijke connecties, gaf hij ooit aan in een interview. En zo eindigde hij ook met veel producties op veel van jouw favoriete artiesten van nowadays. Van de Joey Badasses tot aan de Anderson Paaks, hij is all over the place. En hij heeft ook eigenlijk nooit door hoe een song aanslaat. Het verrast hem telkens weer. Zo ook bij de Pak Div track genaamd Posted. Die beat was samen met Dahi gemaakt. En die had de originele beat gewoon abrupt verkocht. Dus toen moesten ze een dag voordat het album ingeleverd moest worden een nieuwe beat maken en daar de vocals dan op zetten. En dat werd vervolgens een van de biggest songs voor Pak Div. Het is niet zozeer een song die ik in de vaults heb bewaard en zo goed vind. Maar zo zie je wel hoe onvoorspelbaar de muziekwereld kan zijn. Toen Pak Div aan het opblowen was, deden mensen als Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Absol en J-Rock, het hele TDE-kamp zo'n beetje, het voorprogramma van Pak Div. En dit resulteerde ook weer later in samenwerkingen tussen Like, de producer dus, en een aantal van die namen. Hij gaf ook nog eens een keer aan dat de LA-scene heel klein is en dat je snel elkaar leert kennen. En zo zorgen al die connecties ervoor dat tijdens zijn Pak Div-tijd dat tot de dag van vandaag dat hij met die artiesten mag samenwerken. Maar ik kijk eigenlijk het meeste uit naar een nieuwe samenwerking met Mips en Beyond en die Like. Want dat betekent een nieuw Pak Div album. En dan krijg je dus dat soort muziek wat je zojuist hoorde. En Scoop, de kans is heel erg groot dat er een nieuw album gaat komen. Want ik heb ook een interview gepland in the near future met Pak Div. Hoe vet is dat? Nou, dat hoor je in the near future dus. En wat je nu direct gaat horen is een super, super dope 15-minute mix van mijn man, DJ Jerry LaFronda.

vet was deze mix weer. Super bedankt Thierry Lafronde. En we kunnen nu zo langzamerhand toch wel gewoon stellen dat de allerbeste DJ's van Nederland in dit programma zitten. Kom op zeg. Hoorde je dit zojuist? Dit is toch niet meer normaal. Super vette mix. Thierry Lafronde, big up. Hey, het is nu tijd voor de Out With A Banger. Dan houd ik op met praten hier op de radio en laat ik je achter met muziek. En dan beginnen we met een absolute banger. En die term houden we hoog in het vaandel, hè? Want tegenwoordig doen ze zelfs een singer-songwriter track een banger noemen. Hou eens even op zeg. Een banger die knalt gewoon dwars door je speakers heen. Die bloot je speakers op. En dat doet deze track ook. Blame One met Disturbed featuring Sean Price. Geproduceerd door Exile. Dat zijn bangers. En die hoor je hier bij Flavor In Years op Galaxy Radio. En bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week op dezelfde plek, zelfde zender.

You got lies that could write precise, but I'm murdered.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Low Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Low Pro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
2: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de beer. Ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké! Dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed. Zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it up. Set it off.
6: Right.
5: We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night. Every day.
7: What's up? It's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla.
11: We gon' drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
12: Bring the real
13: hip hop
12: back.
14: Bring the hip hop back.
0: And back
4: with more bangers on Galaxy Radio.
15: We wreck the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon Famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
0: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: Galaxy Radio.

0: sunny days. Feeling good like I just got back.
1: Summer vibes, always for the culture. Sunny days. Enjoy the sun with Galaxy Radio.
2: We kloppen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
2: Fota nema bas. Sai se yo or.
3: Ena pan me to tau di je dio ta da kade. En dat is het muziek dat we bij Fidi Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right your soap. Only on Galaxy Radio.
0: This is what Galaxy Radio sounds

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
12: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
13: Kom maar binnen, jongens.
14: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
11: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: Galaxy Radio. We're outside for the summer. Ready.

0: Peter.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
2: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de B. Ik hoor hem al! Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
4: Yeah, hottest station in the city.
5: On Galaxy.radio.
6: Alright, now let's get back to that hip hop.
7: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

just wanna know about any secret of yours. I wanna know.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Vanaf 17 september in de bioscoop.
8: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
9: Ik ben Angie Hill.
10: Persoon Tangus.
11: En ik ben Aurier Cass.
8: Muziek, sport, guests en veel meer.
9: We in here.
10: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down, we turn up.
8: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
11: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
8: Galaxy Radio.

0: Fili Kjaldem.
1: Fú, te nem a bassz. Szelszé orr.
2: En a man met a taudi idiota de kalde. En dat is het muziek dat we bij Fili Kjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fili Kjaldem. Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro and Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
3: Let's make it happen.
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: This is hip-hop, homie.
6: We live right here, baby.
4: Galaxy, the number one.

This is Galaxy 4Play. Thanks, appeal. Smooth R&B for adults only.

0: Om 9 uur, hier on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op $4 à $5 miljard. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
6: Hij is aannemer, veel stress.
5: De man die door iedereen wordt begeerd.
6: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
5: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Wat was je van plan dan?
6: We praten thuis, oké.
5: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
3: Galaxy Radio.

Jaar of 17, ik dacht alleen aan stelen vriend. Reed een Vespa in mijn hoofd dat ik al eens verdien. Was met een bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar heel wat dat moest zo zijn. Een jaar of 18 en weer was ik verdacht vriend. Officier gaf advies en rechter gaf me straf.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
0: Dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
2: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de beer. Ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké! Dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed. Zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. Galaxy Radio.
2: The streets is on.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een rave in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en één ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog één vrouw nog zwanger. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
2: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
7: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
8: Kom maar binnen, jongens.
9: Kom binnen, mannen.
10: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
6: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
11: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
12: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fit it call them.
2: Puta, nema bas. Saj se je or.
3: Ena pan me to tau di je dio tada kalde. En dat is het muziek dat we bij FD Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: FD Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only upon Galaxy Radio.
4: Sugar.
5: Wat is er gebeurd?
4: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
5: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
8: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
9: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
4: We're back in this.
8: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Bangers.
6: En ik ben Aurier Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ah!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amonstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om getuigen op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren. En er is nog 1 vrouw nog zwanger. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
6: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur, hier on Galaxy Radio. Galaxy Radio,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 een aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 na de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaar gewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

at me, I still smile. I love myself.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de weer. Ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is het Galaxy Nieuws. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
7: Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Als aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
8: Ja, maar nee? Je kan ook gewoon een dagje gaan.
9: Kom maar binnen, jongens.
10: Kom binnen, mannen.
11: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
7: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9:00 naar Vibes. Hier op Galaxy.
12: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
13: Galaxy Radio.

0: This a way you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Puta, nema bas. Sad se je or.
2: Ena man met het Audi je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only upon Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
5: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
6: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lo Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lo Pro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
7: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
8: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
2: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
4: You ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
0: We're Galaxy Radio.
5: And you know the vibe.
8: Bring the real
9: hip-hop.
8: Bring the hip-hop back.
0: And back.
10: With more.

0: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
2: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

Bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen

nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
9: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
10: Kom maar binnen, jongens.
9: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
8: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9:00 naar Vibes. Hier op Galaxy.
11: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
12: Galaxy Radio.

0: Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al!
2: Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Park a Ferrari in the trenches, feel like Tupac. Bought a paddock for my bitch, signed a death row. Sure.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
8: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ LoPro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ LoPro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
8: Galaxy Radio.

0: This is your galaxy.
1: It's your girl, Pretty Porcelain.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday pan fitty call them.
2: Puta, nema bas. Saj se je or.
3: Ena man met de touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only upon Galaxy Radio.
0: These are the bangers on

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
6: Als aannemer, veel stress.
5: De man die door iedereen wordt begeerd.
6: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
5: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: Waar de fuck was je?
5: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Wat was je van plan dan?
6: We praten thuis, oké.
5: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
5: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Car J en DNA show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B. Ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. We are Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.
4: I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
8: Ik ben Angie Hill.
9: Persoon Bangers.
10: En ik ben Ori A. Cass.
7: Muziek, sport, guests en veel meer.
8: We in here.
9: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
11: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
12: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. That's why I'm ready to go down. That's why I'm ready to
1: go down. That's why I'm ready to go down. Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
4: Kom binnen, mannen.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio. We are Galaxy Radio.
5: On FM, DAB, and in the free radio app.
6: This is Trent Center, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trent Center, whatever she do, they bite.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Sugar. Wat is er gebeurd?
5: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Tina, dit was niet jouw schuld.
5: Vanaf 17 september in de bioscoop.
6: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Low Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Low Pro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: daarom kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de regen.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
2: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de B, ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is
4: the sound.
0: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip hop.
5: Balling hard on another hemisphere. Somebody

0: is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.
1: We leven alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto, ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar, naar het moment van nu. En gewoon trots, want zonder Siggy was er geen dienst. En zonder dienst was er

0: way back, dit gaat way back.
1: Ça va bien?
2: We are Galaxy Radio.

out there too.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan Fiddy call them.
2: Fota nema bas. Saj se je or.
3: Ena man me të taudi je dio të dhe En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.